nechiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obudamu bwaffe bonna kale yogera na bino